0: 21,5 graden, dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek. Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: om je heen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
1: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
4: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De reeks van inbraken in brandweerkazernes in het hele land is waarschijnlijk gepleegd door een bende van criminelen. Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover RTL Nieuws verklaard. In onze eigen regio zijn de afgelopen periode kazernes in Sint-Michielsgestel, Geffen, Ravenstein en Haps het doelwit geweest. Landelijk gaat het om vele tientallen inbraken, waarbij de dieven het steeds specifiek gemunt hebben op zware redapparatuur. Volgens de politiewoordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing om de inbraakgolf tegen te gaan. Kinderen van de basisscholen uit Os kunnen zich komende zaterdag nog één keer uitleven tijdens het CODOS Zomerfestival. Het wordt gehouden van 11 tot 15 uur met als startpunt het Jan Kunepark. Het festival wordt voor het eerst gehouden door CODOS, wat staat voor Kom, Ontdek en Doe Mee in Os. Het is een initiatief van 3 basisscholen en de gemeente en biedt gedurende het jaar allerlei gratis activiteiten aan kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Het Zomerfestival is dus een nieuw evenement waar verschillende culturele instellingen aan meedoen. De organisatie van het 24 uur Solex Race Festival in Heeswijk-Dinter verwacht dit jaar de grens van 500.000 euro aan totale opbrengsten voor Stichting Kinderenkankervrij te doorbreken. Daarvoor moet er bij de komende editie nog 33.000 euro worden opgehaald. Het evenement duurt dit jaar voor het eerst 4 dagen en wordt gehouden van 27 tot en met 30 augustus. Sinds 2007 rijden de deelnemers niet alleen voor de eeuwige roem, maar ook om geld op te halen voor Kika. De afgelopen jaren werd de opbrengst steeds groter en dit jaar komt daardoor de mijlpaal van 500.000 in totaal in beeld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor

0: zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
6: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
6: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
9: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
8: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
10: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
8: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De organisatie van het 24-uur Solex Race Festival in Heeswijk-Dinter verwacht dit jaar de grens van €500.000 aan totale opbrengsten voor Stichting Kinderenkankervrij te doorbreken. Daarvoor moet er bij de komende editie nog €33.000 worden opgehaald. Het evenement duurt dit jaar voor het eerst 4 dagen en wordt gehouden van 27 tot en met 30 augustus. Sinds 2007 rijden de deelnemers niet alleen voor de eeuwige roem, maar ook om geld op te halen voor Kika. De afgelopen jaren werd de opbrengst steeds groter en dit jaar komt daardoor de mijlpaal van €500.000 in totaal in beeld. De reeks van inbraken in brandweerkazernes in het hele land is waarschijnlijk gepleegd door een bende van criminelen. Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover RTL Nieuws verklaard. In onze eigen regio zijn de afgelopen periode kazernes in Sint-Michiels-Gestel, Geffen, Ravenstein en Haps het doelwit geweest. Landelijk gaat het om vele tientallen inbraken, waarbij de dieven het steeds specifiek gemunt hebben op zware redapparatuur. Volgens de politiewoordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing om de inbraakgolf tegen te gaan. Kinderen van de basisscholen uit Os kunnen zich komende zaterdag nog 1 keer uitleven tijdens het CODOS Zomerfestival. Het wordt gehouden van 11 tot 15 uur met als startpunt het Jan Kunepark. Het festival wordt voor het eerst gehouden door CODOS, wat staat voor Kom, Ontdek en Doe Mee in Os. Het is een initiatief van 3 basisscholen en de gemeente en biedt gedurende het jaar allerlei gratis activiteiten aan kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Het zomerfestival is dus een nieuw evenement waar verschillende culturele instellingen aan meedoen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoopert Hofvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van

0: 9 tot 5.
1: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Autocenter Van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
5: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
4: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
4: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je aan het einde 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De reeks van inbraken in brandweerkazernes in het hele land is waarschijnlijk gepleegd door een bende van criminelen. Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover RTL Nieuws verklaard. In onze eigen regio zijn de afgelopen periode kazernes in Sint-Michielsgestel, Geffen, Ravenstein en Haps het doelwit geweest. Landelijk gaat het om vele tientallen inbraken, waarbij de dieven het steeds specifiek gemunt hebben op zware redapparatuur. Volgens de politiewoordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing om de inbraakgolf tegen te gaan. Kinderen van de basisscholen uit Os kunnen zich komende zaterdag nog één keer uitleven tijdens het Kodos Zomerfestival. Het wordt gehouden van 11 tot 15 uur met als startpunt het Jan Kunepark. Het festival wordt voor het eerst gehouden door Kodos, wat staat voor Kom, Ontdek en Doe Mee in Os. Het is een initiatief van drie basisscholen en de gemeente en biedt gedurende het jaar allerlei gratis activiteiten aan kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Het zomerfestival is dus een nieuw evenement waar verschillende culturele instellingen aan meedoen. De organisatie van het 24 uur Solex Race Festival in Heeswijk-Dinter verwacht dit jaar de grens van €500.000 aan totale opbrengsten voor Stichting Kinderenkankervrij te doorbreken. Daarvoor moet er bij de komende editie nog €33.000 worden opgehaald. Het evenement duurt dit jaar voor het eerst 4 dagen en wordt gehouden van 27 tot en met 30 augustus. Sinds 2007 rijden de deelnemers niet alleen voor de eeuwige roem, maar ook om geld op te halen voor Kika. De afgelopen jaren werd de opbrengst steeds groter en dit jaar komt daardoor de mijlpaal van €500.000 in totaal in beeld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files en op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op...

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73, onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampenoord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De reeks van inbraken in brandweerkazernes in het hele land is waarschijnlijk gepleegd door een bende van criminelen. Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover RTL Nieuws verklaard. In onze eigen regio zijn de afgelopen periode kazernes in Sint-Michielsgestel, Geffen, Ravenstein en Haps het doelwit geweest. Landelijk gaat het om vele tientallen inbraken, waarbij de dieven het steeds specifiek gemunt hebben op zware redapparatuur. Volgens de politiewoordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing om de inbraakgolf tegen te gaan. De organisatie van het 24 uur Solex Race Festival in Heeswijk-Dinter verwacht dit jaar de grens van €500.000 aan totale opbrengsten voor Stichting Kinderenkankervrij te doorbreken. Daarvoor moet er bij de komende editie nog €33.000 worden opgehaald. Het evenement duurt dit jaar voor het eerst 4 dagen en wordt gehouden van 27 tot en met 30 augustus. Sinds 2007 rijden de deelnemers niet alleen voor de eeuwige roem, maar ook om geld op te halen voor Kika. De afgelopen jaren werd de opbrengst steeds groter en dit jaar komt daardoor de mijlpaal van €500.000 in totaal in beeld. Kinderen van de basisscholen uit Os kunnen zich komende zaterdag nog 1 keer uitleven tijdens het CODOS Zomerfestival. Het wordt gehouden van 11 tot 15 uur met als startpunt het Jan Kunepark. Het festival wordt voor het eerst gehouden door CODOS, wat staat voor Kom, Ontdek en Doe Mee in Os. Het is een initiatief van 3 basisscholen en de gemeente en biedt gedurende het jaar allerlei gratis activiteiten aan kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Het zomerfestival is dus een nieuw evenement waar verschillende culturele instellingen aan meedoen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dus even rond van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Dat is 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond.

0: Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een of andere file op dit moment en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt.

0: Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Evengroen van de ANWB. Een drietal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken beter gezegd. Bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.
4: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: De Grauw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met Elektrodeskundig. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundige. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundige.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
1: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degrauwelektro.nl.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dus Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal goed op dit moment in Nederland. Maar wel een drietal opvallende files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En in de grensstreken, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bijna 20 minuten oponthoud bij de grens. En op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de controles een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

Yeah.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
5: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, we trekken buien.

0: over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen is het oponthoud 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Voorbij Zevenaar kost dit je bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der
1: A. De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
4: MFM Brabant.
5: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: De laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege een ongeluk bij afrit Hoenderloop. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna een uur. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rijdt het langzaam bij afrit Schaarsbergen. Hier is de vertraging 15 minuten. En op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam staat file bij afrit Oud-Beijerland. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
4: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is de rechte rijstrook daarom dicht. Vanaf knooppunt de Brechtseplein zorgt dit voor een kwartier vertraging. Ook rijdt het langzaam door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: betalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degrauwelektro.nl.
4: MFM Brabant.
5: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Oosterbeek is het oponthoud 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het vast bij de Duitse grens vanwege controles. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Behalve dan op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maarhezen, daar is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud, stond even een te hoge vrachtwagen. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.

0: voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De Ossenkermis werd woensdagavond afgesloten met een grote lasershow in plaats van het gebruikelijke vuurwerk. En dat leverde positieve reacties op in het publiek. De show begon om 23 uur op het nieuwe evenemententerrein De Wal en werd druk bezocht. Het publiek kon genieten van lasers, vuureffecten en muziek. Voor een beter effect stonden er rookmachines op het plein, waardoor de lasers beter te zien waren. Na afloop was er applaus van het publiek en waren er positieve reacties te horen. Het aantal WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant is in juli gestegen. Er waren 7.234 uitkeringen, 1,7% meer dan een maand eerder. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal met 7,5% toegenomen. Over de hele provincie gezien komen vooral mensen met administratieve en bedrijfseconomische beroepen vaker in de WW. In deze groep kwamen er in een jaar bijna 360 uitkeringen bij. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 10% stijgt. Vooral kantoorfuncties staan onder druk. De vraag naar personeel blijft juist groot in onder meer de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. Boeren die tijdens een demonstratie met een trekker de snelweg opgaan, moeten in principe strafrechtelijk worden aangepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM is het rijden met landbouwvoertuigen op een snelweg doorgaans gevaarlijk en daarmee ook strafbaar. Het OM heeft naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het optreden tegen landbouwvoertuigen op snelwegen. Daarin staat dat het OM in principe strafrechtelijk wil optreden tegen trekkers die op de snelweg rijden. Ook het afplakken van kentekens kan strafbaar zijn. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland en ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in drie kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
6: Wil jij ook deel

0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond de kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober is er de uitverkoop tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Vrijdag open van 10 tot 9 en zaterdag van 9 tot 5.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Top Os ziet keeperstrainer Rijmond van der Gouw na anderhalve maand vertrekken. Hij is verkocht aan Al Ahly FC in Saoedi-Arabië. Top Os heeft in Gábor Babos direct een bekende opvolger gevonden. Technisch directeur Linton Postumus noemt het vertrek een mooie kans voor van der Gouw. Top Os ontvangt een financiële vergoeding en is blij met de snelle vondst van een opvolger. De Lions Club Uden Veghel organiseert op 20 september de jaarlijkse Bernhoven Rally om geld in te zamelen voor een groene rustplek bij ziekenhuis Bernhoven. De opbrengst is dit jaar specifiek bedoeld voor een picknickbank in de voortuin. Een plek waar patiënten, naasten en medewerkers rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De rally start die zondag om 10 uur en alle soorten auto's zijn welkom voor de tocht. Er kan een tweede koffieshop komen in de gemeente Maashorst, maar de gemeenteraad moet daar zelf een beslissing over nemen. Gewoon VVD Maashorst zegt dat de koffieshop in de Sint-Janstraat in Uden voor verkeersdrukte zorgt. Een tweede vestiging buiten het centrum zou dit kunnen verminderen. Het college reageert dat eerst bewezen moet worden dat de drukte inderdaad door koffieshopbezoekers komt. Het gebied is sowieso al druk met winkels en horeca, waardoor het moeilijk te meten is. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: TV Nieuws op NFM Brabant. Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Top Os ziet keeperstrainer Raymond van der Gouw na anderhalve maand vertrekken. Hij is verkocht aan Al Ahly FC in Saoedi-Arabië. Top Os heeft in Gábor Babos direct een bekende opvolger gevonden. Technisch directeur Linton Postumus noemt het vertrek een mooie kans voor van der Gouw. Top Os ontvangt een financiële vergoeding en is blij met de snelle vondst van een opvolger. De Lions Club Ude Veghel organiseert op 20 september de jaarlijkse Bernhoven Rally om geld in te zamelen voor een groene rustplek bij ziekenhuis Bernhoven. De opbrengst is dit jaar specifiek bedoeld voor een picknickbank in de voortuin. Een plek waar patiënten, naasten en medewerkers rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De rally start die zondag om 10 uur en alle soorten auto's zijn welkom voor de tocht. Er kan een tweede koffieshop komen in de gemeente Maashorst, maar de gemeenteraad moet daar zelf een beslissing over nemen. Gewoon VVD Maashorst zegt dat de koffieshop in de Sint-Jansstraat in Ude voor verkeersdrukte zorgt. Een tweede vestiging buiten het centrum zou dit kunnen verminderen. Het college reageert dat eerst bewezen moet worden dat de drukte inderdaad door koffieshopbezoekers komt. Het gebied is sowieso al druk met winkels en horeca, waardoor het moeilijk te meten is. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging vanaf Aardehout 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand. Bij Akersloot kost dit je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog

0: Oekraïne was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.
4: Ecstasy doesn't just make you feel good. It overwhelms your brain with a rush of love, trust, and connection. Walls fall, strangers feel like family, and every song, every touch, every word feels more alive than it ever has. For some, it's pure euphoria.
5: It's pure euphoria.
4: It's pure euphoria.
5: It's pure euphoria.
4: It's pure euphoria.
5: It's pure euphoria.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Er kan een tweede koffieshop komen in de gemeente Maashorst, maar de gemeenteraad moet daar zelf een beslissing over nemen. Gewoon VVD Maashorst zegt dat de koffieshop in de Sint-Janstraat in Uden voor verkeersdrukte zorgt. Een tweede vestiging buiten het centrum zou dit kunnen verminderen. Het college reageert dat eerst bewezen moet worden dat de drukte inderdaad door koffieshopbezoekers komt. Het gebied is sowieso al druk met winkels en horeca, waardoor het moeilijk te meten is. De Lions Club Uden Veghel organiseert op 20 september de jaarlijkse Bernhoven Rally om geld in te zamelen voor een groene rustplek bij ziekenhuis Bernhoven. De opbrengst is dit jaar specifiek bedoeld voor een picknickbank in de voortuin. Een plek waar patiënten, naasten en medewerkers rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De rally start die zondag om 10 uur en alle soorten auto's zijn welkom voor de tocht. Top Os ziet keeperstrainer Raymond van der Gouw na anderhalve maand vertrekken. Hij is verkocht aan Al Ahly FC in Saoedi-Arabië. Top Os heeft in Gábor Babos direct een bekende opvolger gevonden. Technisch directeur Linton Postumus noemt het vertrek een mooie kans voor van der Gouw. Top Os ontvangt een financiële vergoeding en is blij met de snelle vondst van een opvolger. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit

0: veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

Het is iets over achter. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering. De 136ste alweer van de Galaxy Classics Party. Dit is de favoriete avond met disco op de radio.

leuke ideeën. Dingen die ik zelf nog wel eens over het hoofd zie. En muziek die we vergeten zijn. De muziek die domineerde in de jaren 70 en de jaren 80. In de geboorte van de discotheken in Nederland. En daar is een programma omheen gemaakt. Rondom die legendarische discotheek, de Galaxy in Den Bosch. Ja, en dat doen we hier elke donderdagavond tussen 8 en 10.

Mijn naam is John Lommers. Ik ben jullie gast hier tot vanavond 10 uur. Welkom to the show. Straks om 8:30 gaan we kijken wat er gebeurde in de Kareltje-lijst. We gaan ook nog om 9:30 de, laten we zeggen, hele actuele Galaxy Classics mix draaien. Ik zal straks wat meer over vertellen door Charlie Boelhouwers. Ja, we hebben natuurlijk nog veel meer vanavond in deze Galaxy Classics Party. En we trapt af met Brothers Johnson. Ook echt een Galaxy Classic. Want ja, plaat die niet weg te denken is uit die discotheek. Maar traditiegetrouw starten we altijd om 8:08. Iets later vanavond natuurlijk. Met weer wat is binnengekomen. Wat gemaakt is, gereworked is door DJ Cees. Onze Nederlandse DJ die in België woont. En voor de vakantie heb je het misschien wel gehoord. Dat ik zei van joh, we moeten wat van die platen pakken. Die we gewoon op de Galaxy Party te weinig kunnen draaien. Omdat er gewoon geen lekkere versie ervoor is. En een plaat, ja, waar ik eigenlijk altijd dit programma mee begin. Manergy van Patrick Cowley. Daar was in mijn beleving nog niet echt een heerlijke remix van. Dus wat heeft Cees gedaan? Wat hij hoort te doen, wat hij als geen ander kan. Hij maakt een vlammende, gloednieuwe versie van Cowley's Manergy. Rediscover the classics. Reimagine.

is dus Seb Pettibone van deze generatie, onze DJC's. En wat zijn we trots op het feit dat hij elke week iets nieuws levert voor dit radioprogramma. Het was een primeur op de Nederlandse radio. Deze vandaag gereleased versie van Patrick Cowley's Manergy. Wat een beuker is dit, Cees. Fantastische plaat, appjes die stromen binnen van mensen die het fantastisch vinden. Tweede, misschien wel derde leven gegroet aan die Patrick Cowley met deze managing plaat die ook ongelooflijk veel werd gedraaid in de Galaxy. En deze gaat mee in de platenkoffer, Cees, naar de Galaxy Party. Niet vergeten, 24 oktober. Early bird tickets zijn uitverkocht, loyalty tickets uitverkocht. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je snel zijn. 16 edities uitverkocht. En geloof maar, die 17e gaat ook uitverkopen.

geschreven door Van McCoy. Je weet wel van The Hustle. Origineel kwam hij uit in 1976 door de Stylistics. Maar plaat deed gewoon helemaal niks. Een jaartje later werd hij gereleased door deze dame. Gladys Knight en de Pips natuurlijk. En die maakte er een joekel van een hit van. Ja, zo gaat dat. Trouwens, in Amerika waar die uitkwam deed hij eigenlijk niks. Maar wij als Europeanen waren gek en zijn gek op Gladys. Dus daar deed hij het goed. Geschiedenis van de disco. Maar dit programma is er ook al om disco een beetje levend te houden. En er is ook een nieuw genre, dat heet New Disco. En dat is eigenlijk gewoon disco-muziek uit de jaren 80, maar dan wat moderner gemaakt. En dit kwam deze week uit. Dat is ook een beetje mijn taak om jullie wat nieuws te laten horen. Dit is Sunner Soul.

0: Blijkt wel echt dat die nieuwe disco vandaag de dag wel merkelijk stevig gebuikt aan de disco in de jaren 80. Maar ja, we leven in een andere tijdgeest en de producties die zijn gewoon wat verfijnder en wat gewoon wat beukiger dan dat het in de jaren 80 was. Ja, dat deuntje denk ik wel herkend. Ik denk dat het Boogie Nights is die gesampled is. Lekker plaatje. Iets te veel house wat mij betreft, maar wel lekker melodieus nu disco. Looking for Love van Sunner Soul. Als je dit duintje hoort, dan weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de 80's. Ja, de kareltje-lijst. En vanavond hebben we weer wat gekozen wat gewoon zo lekker is. Wat je ook meteen weer terugbrengt naar de jaren 80. Het lijstje van vanavond is licht groen van kleur. Zoals gebruikelijk pakken we de top 10, pakken we de nieuwe binnenkomers en pakken we de keuze, de DJ-keuze van vanavond. 3 weken in de lijst, vorige week 15, nu naar de 10e plek, The Jets en Crush on You. Dan Roy Morgan, Too Much Too Soon, 4 weken in de lijst, gaat van 13 naar nummer 8. En Michael Johnson, een Burning Up, 8 weken van 4 naar 8. 1 plaats omhoog, van 8 naar 7, de BB&Q Band en I'm a Dreamer in de Pettibone Mix. 5 vorige week, zakken naar 6, 7 weken, SOS Band, Borrowed Love. Symphonia en You and Me, 6 weken, zakt van 3 naar nummer 5. En Rodney Franklin en Look What's Going Through gaat van 10 naar nummer 4 in de derde week. En voor de mooiste stemmen ooit, Jeffrey Osborne en Soweto in de Arthur Baker mix gaat van 7 naar nummer 3. En 2 blijft 2, Farley Jack Master Funk, Love Can Turn Around. We draaiden vorige week veel leuke appjes van jullie gehad over die platen. Het leuke, ik krijg op vrijdag ook heel vaak appjes. Want dan wordt de uitzending eigenlijk gestreamd via het Mixcloud-kanaal. Veel mensen die luisteren het nog een keer of nemen het mee het weekend weer. Dus dat vind ik ook leuk. Dankjewel daarvoor allemaal. 1 blijft 1, Grant Guthrie. And ain't nothing going on but the rent. Nieuwe binnenkomers in de lijst. 38 nieuw. 5 Star and Find the Time. Shalimar in de 86 remix van Take It to the Bank. Niet een van mijn favorieten. 37 nieuw. Claudia Berry en Downing Counting op 19 en 18. When I Think of You van Janet. Maxi die wordt getipt van Raw en Don't You Try It. En Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Het Grammy Award album wordt als LP getipt. Maar wat gaan we draaien? Ja, dit was een plaat waar ook een leuke videoclip bij zat. Wat natuurlijk in de MTV-tijd, en dan hebben we het over 1986. Dat hoorde wel bij een succes. Maar dit was een plaat. Ja, dat was een beetje gekke plaat. Er zaten wat Cubaanse invloeden in. Het was een beetje laid-down tempo ook. Wij vonden het leuk, want er zaten een paar grappige lyrics in. Michael Jackson werd op de hak genomen. Maar het was een heerlijke plaat. Moet je zeggen, in de Galaxy draaide ik dit veel. Zeker in het begin van de avond, als we een beetje aan het warm draaien waren. Een beetje aan het mixen. Dan had je al 52nd Street en Tell Me How It Feel. The Controllers en Stay. En deze was ook altijd gewoon heerlijk om de dansvloer op te warmen. En dat was ook leuk, want er waren altijd veel meiden in de Galaxy. En die gingen al heel vroeg dansen. Dus dat kan je bijna niet meer voorstellen. Het ging volgens mij om 8:30, 8:30 open. Ja, er zaten wel gewoon mensen binnen. Die kwamen gewoon binnen om te dansen. Tasje op vloer. En deze plaat hielp daar ongelooflijk goed bij. Als je het mij vraagt, deze valt absoluut in het stukje Old Time Galaxy Classic. Later veranderde de band van naam. Toen gingen ze heten de Buena Vista, de Timex Social Club. Want Buena Vista werd een soort label waar die Latijns-Amerikaanse, ik ga niet zeggen disco, maar misschien beter gezegd R&B werd uitgebracht. Heerlijk om hem vanavond te draaien voor jullie thuis. Dit is de Timex Social Club. Dit zijn de Rumors.
1: Summertime on Disco Factory.

En die Harvey, die ken je misschien wel. Hij deed ook wat werk voor onder andere... ben ik nog vergeten. Central Line deed hij onder andere. Hij schreef ook Walk Into The Sunshine. En hij zat ook volgens mij in The Real Thing. Daar was hij achter de schermen ook bij betrokken. Heerlijk om dat van hem te draaien. Er komen veel vraagjes altijd bij mij op de app bezig. Wanneer een Disco Factory of een Galaxy Classics radio app uit gaat komen. Nou, goed nieuws voor je. Sinds deze week is er een web app. Geen installatie nodig. Het werkt op Android. Het werkt op elke smartphone. Gewoon op de link klikken. En dan heb je gewoon altijd die app onder je knop. Of alleen maar even te opslaan op je beginscherm. Dan heb je gewoon altijd 24/7 de Galaxy op je radio. Ga naar galaxyclassics.nl. Klik op de link. Web app. En het leven wordt nog een stukje mooier.

82 System and You Are In My System. Veel verwarring altijd over deze plaat. Wat nou eerder was, Robert Palmer met Your System of The System. Ja, nou ja, we hebben het al vaker verteld op de donderdagavond. Dit is het origineel en Palmer hoorde het. En die dacht, hey, dit is wel iets wat ik ook kan gebruiken. Ik heb het veel gedraaid in de Galaxy. Stonden we altijd aan te kijken, iedereen zo van, Maar ja, nog steeds goede keuze, JD. Dat maakt dit programma ook zo bijzonder dat er zoveel mensen zoveel oren meeluisteren en meebepalen van wat lekker is. Je hoorde straks, toen ik het had over de kaartjelijst, had ik het over 1986. En vaak zeg ik, beste album wat eruit is gekomen in 86 is het album Sense of Time van SOS Band. Dat hands down vind ik dat het mooiste wat er in dat jaar kwam op albumgebied. Sound was ook geweldig. En Borrowed Love is een plaat die daarop staat. En luister eens even naar dit. Dit is gekozen door Herman uit Arnhem. De stem die je hoort is Tanya Michelle Smith. Maar het is niet die SOS Band. Het is niet iets wat op de B-kant van het album staat. Nee, als het van Herman uit Arnhem komt, dan weet je bijna zeker. Dit is Change.

0: gespecialiseerd disco radioprogramma te maken. Een crowdsourced disco programma waarin jij thuis gewoon meedoet en dingen doorstuurt waar ook zelfs het productieteam van zegt op de app: oh my god, onbekende track van Change. Nou, dat maakt dit programma zo leuk. Wat een heerlijke The Mood van Change. Goed gekozen door Herman. Donderdag, 10 voor 9.
1: This is a handpicked underground vinyl dance record by Peter Watt.
0: Dit is het zwarte goud

0: 84 kwam hij uit. Evan Rogers en Secret Love. En die Peter Wurtz, even de mensen achter de schermen, die was met vakantie. Volgens mij zat hij of in Spanje of in Frankrijk. En dan krijgen Jal en ik appjes van hem. En dan ik verdenk hem ervan dat hij dan tegen zijn vrouw zegt: schat, ik ga even croissants halen. Moet jij nog wat hebben voor de supermarkt? En dan wij krijgen dan appjes dat hij in een lokale platenwinkel zit ergens in het buitenland, op zijn knieën. Gaat hij door die obscure bakken heen van die Maxi-singles. En kocht hij deze Secret Love voor 15 euro. Het hele vakantiegeld gaat op. Dan komt hij smiddags thuis. Zonder croissants, maar wel met platen. Ik heb dat ook jaren gedaan, maar mijn vrouw tapte er gewoon niet meer in. Die had wel door dat ergens dat het lekker was. Zoals dat, prachtig dit. Evan Rogers en Secret Love.
1: Overal. Jouw nieuws. Jouw muziek.

0: Deze Pure Energy Love Game. Joegel van Hit in midden jaren 80. Volgens mij kwam dit in 83 uit. Dankjewel JD voor deze heerlijke keuze. Zie je zo na links.
1: Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt.

uit 1979. Peaches and Herb and Roller Skating, mate. En die, ja, die Herb heeft verschillende peaches gehad, hoor. Google maar eens een keer. Dan kom je erachter dat hij de fruitschaal goed vol had liggen in die tijd. En die meiden wilden natuurlijk allemaal gewoon met hem zingen. Want ja, alles wat die knaap aanraakte in die tijd, dat werd een ongelooflijke grote hit. Ook deze uit 79, Roller Skating Mate. 8:08 op de donderdagavond. Welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Zometeen gaan we schuifelen. En straks om 9:30 iets gloednieuws van Charlie Boelhouwers.

feel-good gevoel leidt. Deze uit 82. The Quick and Rhythm of the Jungle. We waren eigenlijk een beetje verontwaardigd als DJ's in die tijd dat hij de top 40 haalde. Want ja, het was toch een beetje onze plaat, vonden wij, in die tijd. En alsof zij dat ontdekt hadden. Zo ging dat vaker. Donderdag, 13 over 9. En ja, Erik Smit, die stuurt ook altijd lijstjes door tegenwoordig. Vind ik zo ongelooflijk leuk dat, wat ik vaker zeg, het is een crowdsourced programma aan het worden. En dat zijn pareltjes, The Conquest.

0: Als vinylverzamelaars weten wij wat het belang is van het label. En in die tijd, in de jaren 80, toen we allemaal draaiden in die clubs, wist je al, als het een bepaald label is, wat de kwaliteit ervan is. En als het dan ook uitkomt, dan pak je het misschien toch net iets eerder dan iets anders. En zo'n label was Prelude Records. Ja, met dat mooie Kiss-verzamelalbum wat er ooit uitkwam, met die belabberde geluidskwaliteit, dat weet je misschien nog wel. Maar daar zat Valerie Dore zat daarop. Daar zat D-Train op. Sharon Redd zat daarop. Beat the Street kwam daar onder andere op uit. Maar The Conquest ook. En ik vond het heerlijk. Veel gedraaid in die tijd, deze plaat. Dankjewel Erik voor je goede keuze. Het is 18 minuten over 9. Want dat is een beetje het moment dat we het volume en de BPM's een klein beetje terugschroeven. Omdat bij de clubs ook altijd wel een vast onderdeel was elke avond. Even het gas eraf en met name om de bar omzet een klein beetje aan te jagen. Dat was natuurlijk ook de doelstellingen van de soft soul ballads die werden gedraaid. En voor ons als DJ's was het geweldig. Want dan konden wij, als we nu of twee deden, want we moesten tot 4:30 door, een beetje een breakpunt, dat we weer konden gaan opbouwen. En het was leuk om even een beetje rond te kijken op die dansvloer of er nog wat, hoe zeg ik dat nou? Dat er wat materiaal was waar we in geïnteresseerd waren. Ja, en dat was er bijna altijd wel. Dus ik was altijd wel een liefhebber van even zo'n momentje. En ik vind het superleuk dat Johan ook altijd wat kiest. Vanavond heeft hij wat gekozen wat groter worden de naam niet. Het is een plaat die waar een aantal sterren op meewerken. Elton John, Gladys Knight, die wilde eerder in het programma draaien. Stevie Wonder doet ook mee. Ja, en dan de stem van Dionne Warwick. Ja, dan kan je bijna zeggen, veel mooier wordt het leven niet.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

waren toch wel een beetje de kopstukken in de jaren 80. Het ongelofelijke talent. John, Gladys Knight, Stevie Wonder en Dionne Warwick. That's what friends are for. Ja, heerlijke plaat. Lekkere schuifelaar, Johan. Dank je wel voor deze, ja, voor deze klapper. Zometeen, 9:30, gaan we mixen in de Man Cave Café. Met een bijzondere mix. Eigenlijk hadden we een andere mix die we vanavond zouden draaien. Maar ga je zo uitleggen waarom we toch voor deze gekozen hebben. Dit is opnieuw Zwart Gat van Peter Wurtz. Dit is Jimmy Ross.

0: Deze Jimmy Ross maakte zich al onsterfelijk met First True Love Affair. Maar deze Fall in Tour Trance, wat een heerlijke plaat. En Wits kocht hem op zijn vakantie. Het is een zondagskind, dat zeg ik vaker. Hij is voor het geluk geboren. Kocht deze voor 20 euro. En met op de B-kant Kano en Can't Hold Back. Ja, dan heb je gewoon... Hij weet ook precies wat hij moet kopen, die gekke Wurts. Dus wat dat betreft heerlijke platen om te draaien. Het is bijna 9:30. Dat betekent dat we gaan kijken wat er is binnengekomen op het bekende e-mailadres. Wat Charlie altijd toestuurt. Heerlijke Galaxy Classics mix. En voor vanavond, wat ik zei, cliffhanger zojuist, dat we eigenlijk een andere mix hadden. Maar we hadden natuurlijk 2 weken geleden het overlijden van Tony Scott. En Charlie was al bezig met allerlei nieuw materiaal. Maar hij heeft even wat dingen aan de kant geschoven. En gekeken of hij nog wat kon maken met een accentje Tony Scott daarin. En daar zijn wij natuurlijk gevoelig voor. Tony is Tony en er komt niks boven Tony. Charlie, als Charlie er dan wat mee gaat doen... Ja, dan is het altijd, zoals ik dat vaker zeg, 1 plus 1 is 5. We gaan de airways vrijmaken met veel respect voor het prachtige werk van Charlie Boelhouwers. Dit is de gloednieuwe Galaxy Classics Party Mix.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard... This is Charlie Boelhouwers.

Toepasselijk eind. Keep on making music. En blijf dat vooral doen, Charlie. Wat was het weer geweldig. De lagen over elkaar. Het vlechtwerk wat je doet. 1 plus 1, 5 maken. Ik vind het fantastisch. De appjes die binnenkomen, al hartstikke leuk. Gewaagd, gedurfd, leuke dingen, onverwachte dingen. Beetje begonnen lekker met als een soort eerbetoon voor Tony Scott. Tuurlijk, overleed 2 weken geleden. Earth, Wind & Fire, prachtig gedaan in een soort dunne a cappella die dan over die stuwende beat loopt van Tony. That's how I'm living. Diepe buiging. Goed gedaan. Daar zat nog iets tussen. Ik kon het niet precies thuis brengen. Marvin Gaye daarna. Class Action. Lips Incorporated. Mary Jane Girls. Heerlijke overgang naar de Bee Gees. Waar die eigenlijk de zanglijn en de bassline hoorde ik wel van de Bee Gees. En de rest niet. Dat heeft hij weggefilterd op een of andere manier. Daar zat een hele lekkere a cappella overheen. Geen idee wie het was. Sorry, ik kon het niet zo snel thuis brengen. Dance Reaction. Master Mixers. Ottawan. Het lekker zeg. Ja, Prince. Altijd lekker. Erotic City. Denise Williams, lanceert voor de board. Drijven te weinig, ik weet het. Gary's Gang, daarna Making Music. En daarna dacht ik nog een soort steel gitaartje te horen. Wat typisch George Benson is. Maar het zal ongetwijfeld iets anders zijn geweest. Wat Charlie erin gefietst heeft. Lekker, lekker, lekker. Niet vergeten, morgenavond om 9 uur zijn eigen uur op DiscoFactory.fm. Het disco internetstation waarmee het eigenlijk allemaal is begonnen. Een jaar of 15 geleden. Het is 9:45 op de donderdag. En dit is een programma wat wordt gemaakt met de hulp van jullie hier thuis. En wat ik zo vaak zeg, we hebben te veel muziek om in 2 uur te proppen. Dus we doen elke week ons best om echt al die requests die jullie binnensturen, om die voorbij te laten komen. Maar ja, sommige dingen die moeten er gewoon in. Van JD, here's Junior.

is Norman Giscan Jr. Dat is zijn echte naam. Had een joekel van een hit natuurlijk met Mama Used to Say. Daarmee werd hij in één klap wereldberoemd. Dit was een tweede single die uitkwam. Die het wat minder goed deed, maar nog steeds een goede plaat. Acquired Taste, zo heette het album. Prachtig album. En na zijn eigen solo carrière is hij nog doorgegaan in de muziekwereld. Ging schrijven en produceren. En onder andere werkte hij met Style Council samen. En daar heeft hij nog best wel lang mee vol gehouden. 10 voor 10, donderdag. Nog even wat meer request materiaal draaien. Dit is misschien wel uit een van mijn eigen favoriete albums uit die periode. Laat jaren 70. Gwen Dickey als een van misschien wel de mooiste disco-zangeres uit die generatie. Heerlijk om te draaien. Op de Galaxy Party altijd komt hij voorbij. Want dit is... Ja, dit staat zo synoniem voor waar disco voor hoort te staan. Opzwepend. Positief. Het is culturen bij elkaar brengen. Mensen bij elkaar brengen op die verlichte dansvloer. Dat is wat wij ook proberen te doen. Niet vergeten, 24 oktober. Kijk even op galaxyclassics.nl als je tickets nodig hebt. De hele crew is er. 2 zalen, 6 DJ's. En special guest, de Dutch Michael Jackson.

prachtige album Rainbow Connection. Als jij zou moeten beginnen met het verzamelen van vinyl, omdat je ook net zoals wij hier allemaal in de Man Cave Café bezeten zijn geworden van die disco en van dat zwarte goud. Dat is een album Rainbow Connection 4. Als je daarmee begint met je collectie en je gaat het van daaruit uitbouwen, ja, dan kan het eigenlijk alleen maar mooier worden. Prachtig album, echt waar. Fantastische geluidskwaliteit ook, want dat had disco ook. Er zat liefde in die studio. Klonk fantastisch. En Earth with a Fire heeft er zijn handelsmerk van gemaakt om het fantastisch te laten klinken. Dat was toch een beetje de nerd kant van dit genre in die late jaren 70. Heerlijk om te draaien. Is it love you're after? Nog één te gaan voor de pieps van Tine. En dan moeten we weer een weekje wachten voor een nieuwe uitzending. Morgenochtend vanaf 9 uur is het programma terug te luisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Kun je op abonneren en dan kun je altijd deze uitzending nog terugluisteren. Zo vaak als je wilt. Dankjewel iedereen die meewerkt aan het programma. Peter Wutz, Johan Duivensloot. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dankzij jullie is dit programma zo leuk en zo gevarieerd. DJ Cees natuurlijk voor zijn heerlijke Patrick Cowley Manager Mix. Diepe buigingen daarvoor. Heerlijk dat jij dat doet voor ons hier in de Man Cave Café. En niet te vergeten, The Wizard Charlie Bullhauer voor zijn wekelijkse bijdrage van de Galaxy Classics Mix. Niet te vergeten, jullie thuis, want jullie zijn degene die dit levend maakt. Die jullie input staat centraal voor die donderdagavond. Dankjewel iedereen hier in de Man Cave Café voor dat jullie er waren hier in de studio. En dankjewel DTV als gastheer van deze bende van ellende. Tot volgende week.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC en het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel...

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De Lions Club Ude Veghel organiseert op 20 september de jaarlijkse Bernhoven Rally om geld in te zamelen voor een groene rustplek bij ziekenhuis Bernhoven. De opbrengst is dit jaar specifiek bedoeld voor een picknickbank in de voortuin, een plek waar patiënten, naasten en medewerkers rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De rally start die zondag om 10 uur en alle soorten auto's zijn welkom voor de tocht. Er kan een tweede koffieshop komen in de gemeente Maashorst, maar de gemeenteraad moet daar zelf een beslissing over nemen. Gewoon VVD Maashorst zegt dat de koffieshop in de Sint-Janstraat in Ude voor verkeersdrukte zorgt. Een tweede vestiging buiten het centrum zou dit kunnen verminderen. Het college reageert dat eerst bewezen moet worden dat de drukte inderdaad door koffieshopbezoekers komt. Het gebied is sowieso al druk met winkels en horeca, waardoor het moeilijk te meten is. Top Os ziet keeperstrainer Raymond van der Gouw na anderhalve maand vertrekken. Hij is verkocht aan Al Ahly FC in Saoedi-Arabië. Top Os heeft in Gábor Babos direct een bekende opvolger gevonden. Technisch directeur Linton Postumus noemt het vertrek een mooie kans voor van der Gouw. Top Os ontvangt een financiële vergoeding en is blij met de snelle vondst van een opvolger. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.
3: MFM.
4: Hey Fonsi.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De Lions Club Ude Veghel organiseert op 20 september de jaarlijkse Bernhoven Rally om geld in te zamelen voor een groene rustplek bij ziekenhuis Bernhoven. De opbrengst is dit jaar specifiek bedoeld voor een picknickbank in de voortuin. Een plek waar patiënten, naasten en medewerkers rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De rally start die zondag om 10 uur en alle soorten auto's zijn welkom voor de tocht. Er kan een tweede koffieshop komen in de gemeente Maashorst, maar de gemeenteraad moet daar zelf een beslissing over nemen. Gewoon VVD Maashorst zegt dat de koffieshop in de Sint-Janstraat in Ude voor verkeersdrukte zorgt. Een tweede vestiging buiten het centrum zou dit kunnen verminderen. Het college reageert dat eerst bewezen moet worden dat de drukte inderdaad door koffieshopbezoekers komt. Het gebied is sowieso al druk met winkels en horeca, waardoor het moeilijk te meten is. Top Os ziet keeperstrainer Raymond van der Gouw na anderhalve maand vertrekken. Hij is verkocht aan Al Ahly FC in Saoedi-Arabië. Top Os heeft in Gábor Babos direct een bekende opvolger gevonden. Technisch directeur Linton Postumus noemt het vertrek een mooie kans voor Van der Gouw. Top Os ontvangt een financiële vergoeding en is blij met de snelle vondst van een opvolger. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is MFM.
2: MFM.